0: Kan mamsen en.
1: Kan ik hallo?
0: Hallo. Hey, ita ramba ma Bermuda. Emu isa kama yela.

moet ik maar proberen. Maar bellen we zo zeker. Repel er raad in Zambique. Die moeder is ook maar bellen we lawaam. Manula is die weken. Het is een genene. Assistentie lag op de kies. En dus ik heb 3-6 minuten. Maar zelf moet ik wel goed. Ik wil ook op de lende. Assistent is alleen alleen maar van zin. Ja. Veel veel zwaar zo. Of ik kan om loo. Maar zelf moet ik wel goed. Maar judge moet ik wel goed. 3-6 minuten. Ik zeg wel Paula. Chapo, chapo. Paula lak op Hongata. Jullie komt niet zo. Ik ga je moeten lomen. Chief Punta Shaka Shokwe Vata Huma de Bola Vapelva Majete Seva Luza Ipola Lingwe Kola Kam Tikitan Lo Vapeta Polisanta Kumnen Lano Kumani Hapamba Tui Tui Agudin Sinka Svati Gilwa Pelwa Machele Vahe Shere Lwe Azama Kwa Ndakwe Nkwasu Kukenda Dasinza Vet Vata Fama Laira Mani Kelwa Kampola Laira Kama Shere I Shivembo Shivembo Kuyina Agudin Sinka Si Arifika Nkaro Kainela Batega bola lela zaba kutshumetela majeje anga wona inhlamba bategilo mashele ini lawa faba imashele lwe aphela bola badzadza dokumenta kamba mana lokhala saka bola lela I mupele kalembe atafika lela kasi yoko kuhlongolisa bola bodzala bale basukwenga kwe lokho kuhlongolisa muyibe kasi alanza bola kunene Kamba, hilo sende kakalas. Wat majeje wa manpola kuhinike lehenen luwa majeje. Ii mpeli lui kuhinika. Kuhinika kudin trinka. Swatema wa pelma mashele. Karo kwenel. Makunye nsoku kambe. Basin zisa lehenen. Avasil lamsan tangu lehenen. Akunye nsoku mpeli wa majeje. Avasil lamsan tangu. Wakudin trinka. Ima kalu wa makanpola lehenen. Pelu wa mashele. Ata pinda pelembe. Shapupa shikani. Shapupa shikani bakwale. Kama upi mpeli. Para kama hupe paro jogo ulonzi wa chikati sweshe chama hupe lao maiduwa kempelu wa mashale mata kuhinke lehena sema humili sianda kumtiani mapelu wa machache ya kuli nsini apeta lo kumeka kamano kumeka kam ee pedu pedu wa kuhina alu kusisabeta siniana kuranga isisilio isisilio wa kuhina kuli nsini apamba lehena apeta kanaftal soy chuka kanaftal sitoy akangela aslanta ala kurimo ondiri lehena kakibateki mapelu wa machache avatlangi mapelu wa machache wa kuli nsini ata kuhin lehena apeta sianda kumtiani lo kumeka manuel masangu masangu lwe akuhina alu sinza leta pambeni chuka bata pamba lehena Ibushanga, Mushanga Land, and Mukanga Corn, but they got a bit of a jet. Jagan Shikubale. Kupa Jagan, Makparo, Shogu, Gunene, this is in Alumba, Mapeli, and Tawa, Michelle, 40 minutes, Pilu, Shuka, Michelle, and the winner, and the planet.